0: te nou yon bis.
1: Met ba mamou.
0: Dekilate.
1: Ake biton. Si se wadan, mwen le yon bejou mwen. Ou met al chachon pou

te pubis. Met ba mamou. Dekila dekila dekila dekila. Si se wadam, mwale obye jomwe. Ou met al chachon.